0: bosbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Mens en relatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Hello, this is Radio Sea Breeze.
5: Bonjour, ici Radio Sea Breeze.
4: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Jan Boezeroenan was laatste. De Donkaart uit 74. Altijd ellende met die man. De Beach Boys daarvoor uit 66. God Only Knows. En Pussycat was de eerste uit 77. I'll Be Your Woman. We gaan naar 1982.
0: Al lijkt het langer geleden.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: De Cats hadden we. Ze gingen met God. Vaya con Dios uit 72. De Rolling Stones daarvoor. Dandy Dillon uit 67. En de eerste was van Erasmo Carlos. Kachaka Mechanica uit 76. Ik heb drie keer non-stop nederpop voor je.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kilohertz middengolf.
2: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye.

0: Breeze AM.
1: Hurricane Smith hadden wij 1971. Don't Let It Die. Sandy Coast daarvoor uit 1966. We'll Meet Again. Origineel van Vera Lynn. En de eerste was van Saskia en Sergio. Don't Tell Me Stories uit 1976. We wagen een gokje.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Silver Convention. Een groep uit het Duitse München. Ja, onder andere waren er drie dames in. Linda G. Thompson, oftewel Linda Überher. Penny McLean, Gertrude Wirsinger. En Ramona Wolf, Ramona Kraft. Drie dames, er kwam eigenlijk niet zoveel uit, vond ik. Alleen Fly Robin Fly. Maar dat was ook de titel van dit nummer.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend

Ja, ik zit er weer plat voor. Hè. Dit klinkt beter. Ja, ik hoorde mezelf niet zo goed. Nou, ik heb weer een heleboel mooie nummers in de lijst staan. Ook een heleboel verzoekjes. Ja, gelukkig, het is weer wat koeler in de studio. Ah, dit zijn mooie temperaturen om ook bij te werken. Maar ja, de vakanties die komen er ook aan. Hè? Nog een week volgens mij, dan is ja, hier in het noorden ook de bouwvak. Ik zit mijn lijstje even te bekijken, maar ja, ik heb een beetje klaarstaan. En het gaat om een nummer, nou, dan kunnen we allemaal even lekker wakker bij worden. Superstitious van Europe.

0: De Zweedse rockband Europe met het nummer Superstitious. Het is de eerste single van hun vierde studioalbum Out of This World. Dat kwam uit 1988. Op 31 juli van het jaar werd het nummer op single uitgebracht. In hun eigen thuisland scoorden ze een nummer 1 positie. En hier in Nederland in de Nederlandse top 40 de tiende positie.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just

Kiss and Say Goodbye is geschreven door baszanger Winfred Lovett en geproduceerd door Bobby Martin en de Manhattans. Lovett verzorgde ook de gesproken introductie in de albumversie van het nummer. Hij bedacht de tekst en melodie 's avonds laat. Hij vertelde hierover: alles was er. Ik werd wakker om een uur of drie en schreef de dingen die ik wilde zeggen op. Ik sprak de woorden in mijn bandrecorder en speelde op de piano. Ik heb altijd de mening gehad dat een langzaam liedje een betekenis moet hebben. In dat geval is het de liefdesdriehoek die we allemaal kennen. Volgens mij kan iedereen die ooit verliefd is geweest zich hierin herkennen. En zo te zien heeft het veel mensen geraakt.

Agatha is eigenlijk de enige single waar Nino Ferrer succes mee had in Nederland. Nou, het liedje dateert uit ongeveer 1934. Van het lied is zijn minstens een aantal opnamen beschikbaar. Het nummer is van Arzine in het Italiaans geschreven. Dit is Shock in Blue en met het nummer... Je moet ook nooit met een railroadman trouwen, want die is nooit thuis.

Chuck & Blue met zangeres Mariska Veres. Ja, het nummer werd geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen. En het nummer werd uitgebracht als single en werd in deze vorm meer dan 1 miljoen keer verkocht. Het werd een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Dit is Melanie.

mijn grote vriendin Melanie Safka met het een van haar mooie nummers die ze ooit gemaakt heeft. Stop, I don't wanna hear it anymore. Het kwam uit 1970.

0: Prachtige compositie van Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Het nummer verscheen op zijn album Taproot Manuscript uit 1970. In augustus van het jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van dat album.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
2: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
3: Sunday Morning Breakfast Show.
2: Gouden ouwe of flashback.

ook weer zo'n heerlijk nummer uit 1971. Mr. Bojangles is een nummer van de Amerikaanse countrymuzikant Jerry Jeff Walker. Dat in 68 verscheen op zijn gelijknamige album. Een nummer verkreeg bekendheid door de cover van de Nitty Gritty Dirt Band die we net hoorden. Die het in 1970 uitbrachten als de tweede single van hun album Uncle Charlie. En in 1972 is dit nummer uitgebracht door respectievelijk Nina Simone en Sammy Davis Jr. Ik heb hier een nummer uit 1970 uitgezocht van de Continental Uptight Band. Gaat op het nummer Please Sing a Song for Us.

De Utrechtse band Continental Uptight Band werd geformeerd in 1969 toen de band New Folk Troubadours zijn naam veranderde in de Continental Uptight Band. De band kende 3 top 40 noteringen in 1970. Please Sing a Song for Us, die we net hoorden, en Beautiful Friendship en On the Ride. Ik zit naar mijn schermpje te kijken. Ja, ik heb er wel wat in gezet. Gaat dus 1982 komen, een nummer van John Anderson en het heet Surrender.

0: Oscar Benton, oftewel Ferdinand van IJs, kwam uit Haarlem. Nou, tussen 1972 en 1974 had Benton enkele hitjes in de Nederlandse top 40. Samen met zangeres Monica Verschoor had hij in 1972 twee singles die in de hitlijsten kwamen. Namelijk All You Ever Need Is You, die we net hoorden, en Everybody's Telling Me.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM.
2: Nederlandstalige, gouden ouwe. Dikkie Denkers, zondagochtend

Harry Jekkers die groeide op in de Schilderswijk in Den Haag. Vandaar ook dat hij daarover zingte. Nou, hij deed onder andere mee aan de oprichting van het Kleinorkest. Nou, kinderen voor kinderen schreef hij een heleboel dingen voor. Nou, en op 12 juli 2026 speelde Jekkers in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn laatste theatervoorstelling. Na afloop van dit uitverkochte optreden ontving hij uit handen van burgemeester Jan van Zanen de gouden erepenning en het ereburgerschap van Den Haag. Dezelfde dag werd in Madurodam bij de maquette van de Koninklijke Schouwburg een miniatuurstandbeeld van Jekkers geplaatst. Op het miniatuur Harry Jekkersplein. Nou, vandaar dat ik die plaat even draaide, want ik hoorde dat dus vorige week ook op de radio. Ik heb hier een hele mooie van Michael Nesmith en de First National Band. Het nummer heet Silvermoon.

Silver Moon was de derde single van Michael Nesmith en zijn begeleidingsband The First National Band. Hij haalde het van zijn studioalbum Loose Satellite uit 1970. Het nummer zou daarop eigenlijk niet voorkomen, maar werd vlak voor de persing toegevoegd. Het kwam in plaats van een instrumentale track vernoemd naar de begeleidingsband. Ik heb nog eentje, want de tijd begint een beetje te knijpen. Eentje van Boston, Amanda uit 1986.

0: Amanda is een nummer van de Amerikaanse rockband Boston. Het is de eerste single van hun derde studioalbum, Third States uit 1986. Met Amanda was het voor het eerst in 8 jaar dat Boston met een nieuwe single kwam. De plaat was een rockballade die in thuisland de VS de nummer 1 positie behaalde. Maar hier in Nederland werd hij gepromoot door Curry en Van Enkel bij Veronica. En werd hier een hele mooie radiohit. Nou, zo is het uurtje alweer snel omgevlogen. Maar ik heb geprobeerd er weer wat moois van te maken met een heleboel mooie oude hits. Nou, en natuurlijk ook de impact van de luisteraars met de verzoekjes. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. Nou, ga je er vandaag op uit, neem natuurlijk de draagbare radio mee. Want er komen nog veel andere mooie programma's vandaag voorbij. Tot volgende week.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die

0: aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het is even googelen om te zien wat ze nou precies bedoelen, maar de muziek was allerleukst. De Blow Monkeys aan het begin van Happy the Peppy voor vandaag. En dat met, wat was het ook alweer? Even zoeken. Oh ja, Digging Your Scene.
1: Peter Engelsen.

Op Radio Seabreeze, een klein beetje romantisch, maar You're Having My Baby geeft het toch een iets andere invulling. Paul Enka dus op Seabreeze. We gaan door met een feit uit het nieuws, want het regent te weinig. Misschien was je al opgevallen, hier gaat de plaat van Blind Melon over op Radio Seabreeze.

0: Omdat lekker dromerige plaatjes het goed doen om deze tijd. Blind Melon en No Rain hier in Happy the Peppy. We gaan eventjes kijken naar iets heel anders. We gaan het hebben over een hulpactie lang geleden voor Haiti. En daarbij was de plaat van R.E.M. helemaal anders ingevuld. Je gaat het nu horen. Hier is Everybody Hurts.
1: When you

was een plaats die uitgebracht werd naar aanleiding van de enorme aardbeving op Haiti. En geld inzamelen, dat was de bedoeling van deze Everybody Hurts. Iets heel anders, dat is de plaats van Bibi Rexha die gemaakt werd met de muziek van Faithless. We gaan luisteren naar New Release.

Cracksha had een klein beetje een writer's block. En daarom werd de muziek even geleend van Fatalist. Een leuke combinatie. Dat leverde het zeker op dit New Religion.

En de elektronische trucendoos werd opengetrokken in 1969 door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg met Als de rook om je hoofd is verdwenen. En ja, die muziekjes die waren toen wel heel bijzonder hoor. Al heb je daar tegenwoordig aan een mobiele telefoon al genoeg voor zo ongeveer. Maar de klassiekers, ze doen het goed hier in Happy the Peppy.

Pink en Willow, dat doet het goed in de zomer. Zon genoeg en daarom Cover Me in Sunshine. En als de zon toch schijnt, dan kan Belle Perez er ook nog wel even bij met

0: la vida. Als jij naar Benidorm gaat volgende week, dan ga je wel vragen wat het allemaal betekent. Zij wist het allemaal, want ze leerden het in België. Deze Belle Perez. We gaan door met een plaat die ongetwijfeld over 13 jaar opnieuw uitgebracht wordt. Queen and the Year of 39.
1: Happy the Happy.
0: En dat hier op Radio Seabreeze.

and the Year of 39. Lang geleden, maar een grote hit was het niet. Dat was nooit op single volgens mij, maar wel een plaatje wat iedereen kent. Want iedereen kocht The Night at the Opera LP in der tijd. En daar stond hij gewoon op. We gaan terug naar de jaren 60. De bijna vergeten plaat, maar deze kent iedereen. Al is het eigenlijk dan meer in een andere versie.

Het was 1964 en je mocht hem gewoon in het Nederlands meezingen, hoor, van ons. Geen enkel probleem, maar de versie van Jean Ferrat, dat was de originele versie. De versie van La Montagne, hij zong over de bergen rondom zijn huis. En later werd het in het Nederlands gedaan door Wim Sonneveld en toen ging het over het dorp.

Eigenlijk blijft het altijd verdrietig dat hij 14 jaar geleden overleed in Los Angeles en niet in San Francisco. En dat terwijl hij uit Florida afkomstig was. Deze Philip Wallach Blondheim, beter bekend bij ons als Scott McKenzie en bekend van deze plaat If You're Going to San Francisco. Every time

Living for another you, zet eens een andere zonnebril op. Dat was het advies van Armin van Buren en Mr. Prop. Met z'n tweeën, één kijkt links, ander kijkt rechts. Maar er is er maar één die vooruit kijkt. Dat is Lionel Richie en I'm stuck on you. Stuck on you.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van

0: Palestijnse aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: nummer van Tol en Tol, Thomas en Keesel. En ja, de zangeres die u hoorde, dat was Corina van Vaquari. En ja, geweldig mooi nummer, hè? You and the World.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede zondagmorgen. Ja, op zondag dan passen we de muziek altijd een beetje aan naar de dag. Want ja, we houden ervan om op zondag een beetje rust te hebben. Als je 's morgens wakker wordt in je bedje, dan zeg je: oh, ik ben weer wakker. Ja, lekker, hè. Gelukkig wel, want als je blijft slapen, dat is ook niet alles. Goed, in ieder geval heerlijke muziek op Radio Seabreeze op de zondagmorgen in het programma Koffie Compleet. Bijvoorbeeld deze van de Volendamse Cats.

Welcome Sunday. En dat is vandaag hoor, zondag. Geloof het of niet, waar de Volendamse kerst. We blijven nog even in Volendam. Want ik heb een fantastisch mooi liedje van zanger Barry Maurer en Edwin Zwarthoek. Langzaam maar zeker wordt mijn t-shirt nat van het zweet. De zon komt op, de lucht in azuurblauw. Telkens weer kijk ik verbluft en verliefd om me heen. Over het... En over de hei hangt een deken van dauw. Bladeren, zand, dennennaalden en mos zijn het tapijt van het Schorelse bos.

Ja, ze vinden het fantastisch om in Schorrel te zijn. Maar moe en voldaan gaan ze terug naar hun dorpje Volendam. Hoe kan het ook anders? Berry Maurer en Edwin Zwarthoed waren dit. En ja, Berry die begeleidde zichzelf op gitaar onder andere. De bas was in handen van Mike Kamp. En de klarinet, want die zat er ook in, was Hanka van Doesem Cloud. Ja. En dan hadden we ook nog diverse overige instrumenten. En die waren in handen van Ab Tuipen. Nou, wat willen we nog meer? Volendam op zijn best.

0: Lee Dorsey en Working in a Coal Mine. Nou, op zondag doen we dat niet hoor. Dan zorgen we ervoor dat we lekker schoon blijven. Want in een kolenmijn werken, ja, dan weet je van tevoren al dat je hartstikke vies wordt. Ja, toch? Oké, luister vrienden. Radio Seabreeze met heel veel gezellige muziek. En we nemen u even mee naar Portugal met een lekker stukje fado-muziek.
1: Radio Seabreeze. Your radio on, Radio Seabreeze. Put your radio on, Radio Seabreeze. Put your radio on.

Mooi, hè? Ja, dat was een hele mooie plaat van Cristina Branco. En ja, ze komt uit Portugal vandaan, dat had u lang in de gaten. En het nummer wat ze bracht was Fado Perdicao. Ja, heerlijk om naar te luisteren. Die muziek uit Portugal en ja, haar muziek ook hier op Radio Seabreeze.

Misschien zit u wel lekker aan een croissantje en ontbijtje met een eitje erbij. Dat zou kunnen. Dat u een beetje later bed uit was, hè? Ja, dat kan allemaal. Ja, ondergetekende moest ze vroeg uit. Want ja, als je om 10 uur je programma doet, je moet het ook nog wat voorbereiden en dat soort dingen meer. Daar gaat tijd in zitten, hoor. Neemt u dat rustig van mij aan. Hier is een fantastische mooie plaat van onze eigen Louis Armstrong. Wat een mooie wereld leven we ook eigenlijk, hè? Ja, toch? Heerlijk.

Wat een mooie stem heeft die man ook altijd gehad. Louis Armstrong en I Think to Myself, What a Wonderful World. Het allemaal op deze zondagmorgen. Ja, als ik 's morgens zo om me heen kijk, dan denk ik wel eens van, ja, het is eigenlijk een fantastische wereld waar we in leven. Ja, niet voor alle landen, hè, want er zijn heel veel landen waar een heleboel ellende is en dat soort dingen meer. Maar in Nederland hebben wij het zo slecht nog niet, hoor. Hier is Nikos Ignatiades met The White Boats of Piraeus.

0: Ja, hij heeft een tijd in het Noord-Hollandse huizen gewoond, luisteraars. En in die periode dat hij hier woonde in Nederland, trad hij regelmatig op bij een restaurant en de Verborgen Parel. Maar ja, dat is alweer jaren geleden. En een heerlijke muziek bracht hij altijd. Ik heb het over Nikos Ignatiadis. Nikos is ook de man die heel veel fantastische mooie muziek gemaakt heeft. Gecomponeerd heeft tenminste voor Benny Nijman. Dat was toch werkelijk fantastisch altijd. Zoals die twee dat altijd deden en altijd samenwerkten.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Ik ben gebruikt.
4: Koffie Compleet.
3: Goedemorgen.
5: Vandaag met Tom Polderman.

nummer zijn van mensen die gaan trouwen. Ja, je bent voor eeuwig de mijne, werd gezongen door de Kiddies. Eigenlijk, ja, heette die Kiddies gewoon de familie Zwarthoed, want er waren heel veel Zwarthoeten die hierin meegespeeld hebben op een paar na. Cor Klein zat er ook bij, Jan Koning, Kees Sombroek en Ad Smits. Dat is toch leuk om te weten allemaal. Ja, en verder hadden we natuurlijk John Zwarthoed, Lisbeth Zwarthoed, Nelly Zwarthoed, Kees Zwarthoed en Jaap Zwarthoed. Die speelden er allemaal aan mee. En oh, er is nog een gastmuzikant ook bij Jolanda Zwarthoed en Eline Tol. Nou, wat willen we nog meer? Allemaal Volendammers en ja, Volendammers van weleer. Heerlijk, hè? Het is de hoogste tijd voor een orkest, luister vrienden. Ja, een orkest hebben we vandaag in Koffiecompleet. En dan heb ik het over de Ramblers. En de Ramblers die hebben samen met de Blauwbaardjes een fantastisch mooi nummer gemaakt. Ooit, jaren geleden alweer. Boogie Boogie.

0: Ja, en als u raadt uit welk jaartal deze plaat komt, dan bent u knap. Dit was een nummer wat in 1948 is opgenomen. Dat is lang geleden. Dan kun je met een gerust hart zeggen: The Ramblers. En ze bestaan nog steeds.
1: Radio Seabreeze.
2: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: En zoals ik zei, de Ramblers bestaan nog steeds. Ja, natuurlijk in een hele andere bezetting. Want ja, 1948. Ik denk dat die mensen dan wel heel erg oud zouden zijn als ze nog zouden meespelen. Maar goed, het is wel meer gezellig hoor. Hier op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. En ja, er is een klein technisch probleempje in mijn tafel. Daar hoor je af en toe dingen die je eigenlijk helemaal niet wil horen. Hier is Nina Simone. And my baby cares for me.

Simone, My Baby Just Cares For Me. En ja, dat is toch fantastisch mooi om dit soort muziek op de zondagmorgen te draaien in Koffie Compleet. Dat vind ik wel. Radio Seabreeze, beste keus voor all these radio. Het is tijd voor een zangeres die heel wat meegemaakt heeft in haar leven. Ze heeft een bootramp overleefd. Ja, echt waar, van de Costa Concordia. Daar zat ze destijds op en ja, dat schip dat heeft toen een enorme klapperd gemaakt daar bij Italië. Ze heeft het overleefd en dat is toch wel belangrijk. En nog veel meer andere dingen die zij overwonnen heeft. Ik heb het over Justine. Stay the way you are.

0: Gewoon altijd blijven degene die je bent. Blijf degene die je bent. En dat is het beste wat je kan doen. Niet naast je schoenen gaan lopen. Ook al heb je successen en dat soort dingen meer. Dat is allemaal de grootste onzin die er bestaat. Gewoon jezelf blijven.
1: Radio Seabreeze AM.

0: Heerlijk, hè? Patty en de Shifts waren dit. En you're so wonderful. Nou, dat geldt ook voor u, laatste vrienden, hier bij Radio Seabreeze.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio Seabreeze on top.
0: Radio Seabreeze on top. En dat elke dag worden 7 dagen per week heerlijk. En dan 24 uur per dag. De hele maand door, het hele jaar door. Nou, wat willen we nog meer? We maken heel wat uurtjes radio hier bij Radio Seabreeze. Als ik naar jouw foto kijk van tijden van weleer, dan denk ik aan die mooie tijd en koester die telkens weer. Hier is Carola Smit, de zangeres van BZN.

Een liedje van niemand minder dan Carola Smit. Ja, dat was de laatste zangeres van BZN. Dat kent u zonder enige twijfel nog wel. Een band waarvan ik begrepen heb dat er een heel nieuw nummer ook gaat uitkomen nog. Ja, de echte allerlaatste. Heerlijk. Op de piano trouwens en accordeon hadden we Ab Tuyp. En de viool was in de handen van Sandra Walner. Accordeon? Accordeon ook. Nog een keer twee accordeons zaten erbij. Even kijken. Ja, de accordeon en bandoneon. Ja, een Onno Kuipers. Dat is toch leuk om te weten allemaal hier op Radio Sieven.

Ja, wat een geweldig mooi nummer, hè. Eerlijk is eerlijk. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik vind de zondagmorgen altijd een ochtend met lekkere, rustige muziek. En onder andere met Mathilde Something, The Beauty of the Ritual. Radio Seabreeze AM 1395 en 1098 Your Station. Ja, kijken we op de klok. Ja hoor, het is weer zover. Het is bijna 11 uur in de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. En dat doen we met een hele mooie plaat van Weer een Volendammer. Dan heb ik het over Kees Schilder. En hij zingt over de zomer. Zomertijd. Ga maar eens luisteren. Wat mij betreft tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen.

0: Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Wow. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: En dan was er weer de weekendopener, de Suite. En ditmaal draaien we Papa Joe. Ik zeg goedemorgen en welkom terug bij Radio Seabreeze. En welkom bij de DJ Seat Show. Tussen 11 en 12 gaan we ze weer voor je draaien. De hits van gisteren en eergisteren. Begonnen we met die prachtige plaat van de Suite. De tweede in de rij die we gaan draaien op deze zondag is er eentje van Bobby Thurston. En hij heet You've Got What It Takes.
2: DJ Seats.
3: Goud

Zo, de eerste drie heb je alweer gehoord in dit programma, de DJ Seat Show. We begonnen met The Sweet en Bobby Joe. Daarachteraan You've Got What It Takes van Bobby Thurston en One Hit Wonder. En als laatste in de rij, je hoort er nog een heel klein stukje op de achtergrond. R.E.M. and I'm Losing My Religion. Dit is de DJ Seat Show bij Radio Seabreeze. Maar nu even een rustpuntje in de show. Af en toe wel even nodig, niet waar? Muziek van Vitesse uit Nederland. Haalt het helaas niet in de Nederlandse hitparades, maar wat een prachtige plaat is dit. Het gaat over het reizen over de hele wereld. There's a whole lot of traveling to do.

Duo uit Engeland die zich toch wel gespecialiseerde om oude discoplaten uit de jaren 70 opnieuw uit te gaan brengen. In een nieuw jasje te steken en daarmee een hit te scoren. Denk erbij eens terug aan Don't Leave Me the Sway van Thelma Houston of Harold Melvin in the Blue Notes. En ook deze kwam officieel uit de jaren 70 van Gloria Gaynor. Maar ditmaal zongen de Communards over I Never Can Say Goodbye. Ja, ik zou net zeggen, even op het knopje drukken weer dan, anders komt er geen muziek op de radio bij Radio Sirius. Dit is Access en Ella Ella.

Beetje Hollands hoorde hier bij Radio Sibiris. Je hoorde de gebroeders Bolland, Bolland, Rob en Verdi. Bolland zongen Mexico, I Can't Say Goodbye. Deden dat op zondagmorgen. Ah, mooie muziek hoor je in de DJ Show. Met deze van Shepstone en

Ja, mocht je de tekst van deze plaat een beetje beluisterd hebben, dan heb je zoiets van, hé, hey, er is meer tussen hemel en aarde. Hallo, camouflage. Wat een prachtige radioplaat blijft dat toch van Stan Ridgway. Een one-hit wonder, maar toch lekker weer om weer even te draaien hier bij Radio Series. Mocht je net hebben geschakeld, je bent een beetje laat, maar wees van harte welkom bij de DJ Seat Show. We draaien een disco voor je. Een oude uit de jaren 80. Dit is Fruitcake en My Feet Won't Move.

Het kon helemaal niet, zeiden ze destijds. Een plaat van 8 minuten in de Nederlandse top 40. En toch, dankzij de hitnoteringen in de Veronica top 100 aller tijden destijds, werd hij op single uitgebracht. En het werd een hit in de Nederlandse hitlijsten. Alles zat erin. Beukende drums, schillende gitaren, mooie baslijntjes. Helemaal flies van Alice Cooper hoor je hier in de DJ Seat Show bij Radio Seabreeze. Uiteraard via de AM-antennes en via de digitale kanalen kun je luisteren naar de muziek van Steve Harbert. Dit is Schoolgirl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Een moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of 6 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadie.

0: Dijk en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Er is maar één Radio Series. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Series, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosibris.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
5: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
3: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

0: Upside Down. En als ik een klein beetje naar de geschiedenis kijk, dan is het eigenlijk al begonnen in het jaar 1959 met een groepje wat de naam had, de Primettes. Leuk dat je het luistert natuurlijk. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur vanmiddag. En ja, helaas geen Milka Roodnat. Hij is verhinderd. Maar toen ik op de eerste plaats natuurlijk wel even Sietz Wijnalda bedanken voor zijn DJ Sietz Show. Want dat was natuurlijk ook weer een genieten waard. En dit programma heet natuurlijk de Music Memories. En dat zijn natuurlijk over het algemeen natuurlijk een beetje de memories van Milko. Ik ga proberen daar een klein beetje invulling aan te geven. En dat betekent natuurlijk dat we gelijk teruggaan in de jaren 60, 70 en 80 met de muziekjes uit heden en verleden.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

ze maakte eigenlijk allerlei stukjes en soorten muziek, zoals rockabilly, rock'n'roll, rock'n'roll, country, maar ook gewoon popmuziek. Goed, iets anders is dit nummer afkomstig uit de jaren 80. Ik hoorde Sits net al een beetje, soms een beetje alternatieve muziek draaien. En ik dacht zo van, weet je wat, laten we daar nog een klein beetje een vervolg aan geven met een nummer afkomstig van de band Angel. Hier is de Winter Song.

0: op Radio Sivri. Zonder van wat aandacht voor de Nederlandstalige muziek. En voor deze gingen we eens even naar het jaar 1994. En dat met Rutje Kolt. Eigenlijk vanaf 1988 muzikaal actief. En dit was een nummer Vrij met mij. Blijf lekker luisteren, want straks hebben we zeker ook aandacht voor het weer. Want dat doen we zo'n beetje om half... Wat is het? 1 jaar. Ik moet er een beetje over nadenken, want het zijn voor mij natuurlijk een beetje ongebruikelijke tijden.
1: Met Sivri's AM.
0: Ja, dat doen we er zeker wel. Zelf ben ik daar een groot liefhebber van en ik hoop natuurlijk dat jij dat ook bent. Voor deze gaan we weer een beetje richting het begin van de jaren 80 met de Kellin Twins. Hier zijn, is het nummer When.

heerlijk, die flower power sound. Dat van Stephen Stills, Love the One You're With. En hij is geboren in 1945. Speelde onder andere in groepen als Buffalo Springfields. En natuurlijk ook Crosby, Stills, Nash en Young. Maakte in die tijd, in ieder geval in de jaren 70, echt fantastisch mooie LP's. Door met High Gloss, hier is You'll Never Know.

0: is natuurlijk van die heerlijke disco nummers uit de jaren 80 afkomstig van de band met de naam High Gloss en You'll Never Know. En terwijl het nummer speelt probeer ik dan, altijd wat informatie te vinden van een groep of artiest. Nou, bij High Gloss is dat eigenlijk vrij lastig, want meer als dat het een Amerikaanse studiogroep was, is het eigenlijk niet van te vinden. Maar goed, maakt niet zoveel uit. We draaien ze natuurlijk hier allemaal op Radio Seabreeze.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.
0: Weet je wat, we gaan eens even lekker ver, heel ver terug in de tijd met Kai Mitchell. My Truly.

0: in de tijd met Kai Mitchell.
1: My truly, truly fair.
0: Het is ondertussen 12:30, dat betekent dus tijd voor het nieuwsbericht. Of het weerbericht. En het ontstaan in ieder geval stapelwolken. En wel blijft het zo goed als droog. Het wordt tussen 17 en 23 graden. En het waait erbij soms wat stevig uit het noordwesten. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noorden toe. En kunnen er in het noordoosten zelfs enkele buien gaan vallen. En in de nacht van maandag in ieder geval tot 10 tot 16 graden. En is het overwegend droog. En morgen afwisselend zon, stapelwolken, noordenwind. En tussen 18 en 23 graden.
2: Goedemiddag. Dit is Seabreeze.

0: We praten ondertussen wel over 1970 dat dit nummer gemaakt werd. En ook toen was het een onderwerp. War, oftewel oorlog, later natuurlijk ook vertolkt in de uitvoering van Frankie Goes to Hollywood. En in die zin kennen we het misschien wel beter. Maar dit was de originele van Edwin Starr. War dus.
1: Nostalgisch verfrissend. Om 1098 en 1395.
0: En we gaan door met Tasmin Asher en Sleeping Set.

0: Shaboom.
1: Dat zijn allemaal van die leuke wijsjes natuurlijk. Heel erg oud natuurlijk, al ergens uit de jaren 50, misschien wel 60. Dat waren de Crew Cuts en Shaboom, dat was wel duidelijk. En ze kwamen dus eigenlijk oorspronkelijk uit Canada vandaan.

0: was wel een van zijn eerste succesvolle singles.
1: Radio Seabreeze, 1098, 1395. AM.
2: 1961.

0: Johnny Leighton en dat uit het jaar 1961. En zo heette dat nummer en hij werd daarbij nog ondersteund door de Outlaws.
1: Seabreeze AM.
0: En de muziek die gaat hier maar door natuurlijk 24 uur per dag op Radio Seabreeze. Marvin Gaye en Kim Keston. It's

En de Pasadena's die maken een treinreis natuurlijk een vrolijke gebeurtenis. Riding on the train. Maar het maakt de tijd ondertussen wel bijna 1 uur. En dat betekent dat ik even ruimte moet gaan maken voor wat nieuws en berichten. Maar zodra ik na 1 uur, dan ben ik gewoon weer bij je terug. Dus blijf er lekker bij met Leroy Anderson en de Typewriter.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
1: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
2: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze

En opgericht in het jaar 1968. De Commodores. Brick House. Maar ze waren natuurlijk met name natuurlijk heel erg succesvol in de jaren 70 en 80. House. En daar komt dit natuurlijk ook vandaan.

roodnat, want die is verhinderd. Maar ik heb in ieder geval een leuk stapeltje muziekjes voor je uitgezocht. Tot aan 2 uur. Waaronder deze uit Duitsland afkomstige Peter Kent, die genaamd is It's a Good Real Feeling.

En de Miracles die werden eigenlijk al opgericht in het jaar 1955, maar pas vanaf 1967 noemden ze zich ook echt Smokey Robinson en de Miracles. Want de zon is 1:15, breve tijd voor wat Nederlandstalige muziek. En dit keer heb ik even gekozen voor een lekker werkje van Ronnie Tober. Iedere avond.

0: En met dit heerlijke nummer van Charles en Eddie gingen we even terug naar het jaar 1992. Would I Lie to You? En deze Charles en Eddie, dat waren Charles Pettigrew en Eddie Jacon. En die waren dus afkomstig uit Amerika.
1: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.
0: Bij de volgende krijg ik wel een klein beetje, ja, zeg maar, jeugdgevoelens. Want het doet me een beetje te denken aan de tijden dat ik zelf nog wel eens in een discotheek kwam. En dan praten we natuurlijk wel een klein beetje over het begin van de jaren 80. Ik krijg er zelfs een klein beetje kippenvel van het heerlijke nummer van Shalamar. A Night to Remember.

0: Ze waren natuurlijk lange tijd een onderdeel van de band 10cc. Maar uiteraard, ze hebben zelf ook het een en ander muziekjes gemaakt. Cotley & Cream, oftewel Kevin Cotley en Lon Cream. A Little Piece of Heaven. En dat hier allemaal op Radio Zeebries. Op deze zondag, de 19e juli. En ik kijk naar buiten, zodat ik gaan we weer eens even aandacht besteden aan het weer.
1: Seabreeze AM. Seabreeze AM.
0: En deze keer misschien nog wel in de uitvoering van Diana Ross.

0: genoeg wat we dus inderdaad kennen in de uitvoering van Diana Ross. Maar dit was dus Frank Lemon and the Teenagers. And Why Do Fools Fall in Love? Kom, dan kijken we weer even naar buiten. Zelf zie ik de zon hier nog steeds schijnen, maar er ontstaan echt wel wat stapelwolken. Wel blijft het zo goed als het droog. Het wordt tussen 17 en 23 graden. Waait soms stevig uit het noordwesten. Vanavond neemt de wolken vanuit het noorden wat toe. We kunnen in het noordoosten wat buien vallen. En in de nacht van maandag natuurlijk nog wat 10 tot 16 graden. Maar het blijft wel overwegend droog. Morgen overwegend zon, stapelwolken, noordenwind en tussen 18 en 23 graden.
1: Waar je ook gaat. Waar je ook gaat. Het is Seabreeze die met je meegaat.
0: Goed, we gaan eens eventjes richting Denemarken. Want daar kwam dit dametje vandaan, Wickfield. En een van de manieren is dit wel een leuk wijsje geworden. Saturday Night.

0: Tropical en Barbados gingen we naar het jaar 1975. En Typical Tropical was eigenlijk gewoon een studioband uit Engeland. Bestaande uit twee geluidstechnici, Jeff Calvert en Max West. En deze Calvert die is dus op een gegeven moment op vakantie gegaan naar Barbados. En daar schreef hij dus eigenlijk dit nummer in een soort van reggae-stijl. En ja, het is uiteindelijk toch best wel een grote hit geworden.
1: Radio Seabreeze, Radio Seabreeze.
0: Goed, we gaan weer even terug naar de jaren 60 met de McGuire Sisters. En

0: hele oude muziek is dat eigenlijk van Sonny James en het nummer Young Love.
1: De tips van toen zijn beter dan de hits van nu.
0: En we gaan lekker door met muziekjes maken nog. Ik ben in ieder geval nog bij je tot aan 2 uur. En de volgende is afkomst van Malcolm McLaren. Something jumping in your shirt.

nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

erg, vond ik het altijd al een beetje de zangeres met de mooiste stem, Connie van den Bos. Misschien wel hoe toepasselijk ook, 3 zomers lang. Wat betreft klagen we tegenwoordig wel aardig over het weer. Maar waar we niet over te klagen hebben is natuurlijk over de muziek. Want die gaat hier natuurlijk gewoon maar door en door en door op Radio Cyprus. En voor de volgende gaan we volgens mij weer terug naar de jaren 80 met In Excess. Never Tears Apart.

groep aan hun naam komen. Herman Hermits, 1963. I'm into something good. Nou, dat zijn we zeker. Dat blijven we wat de wat betreft gewoon lekker doen hier bij Radio Seabreez. Oh, kijk, ik wil even naar de klok. Het is bijna 2 uur. En dat betekent voor mij bijna het moment is aangekomen om alweer afscheid van je te moeten gaan nemen. Maar voordat het zover is, nog even gauw naar de jaren 70. En dat doen we samen met de Dollies. Long Tall, Long Cool Woman in a Black Dress.

0: zo even naar de jaren 70 en dan met de Hollies. Long Cool Woman in een black dress.
1: Seabreeze AM.
0: Goed, het is zover. Bekend tuintje, ken je misschien wel van de Tros vroeger. Het wordt gespeeld door Raymond Lefevre en zijn orkest. Het nummer Soul Coaxing. Zodra ik na 2 uur gaat natuurlijk Anton Nachtzaam natuurlijk verder met zijn popfrontprogramma. En hij komt natuurlijk helemaal uit het verre Brabant. Uiteraard mag ik ook Marcel Jastrouw trouwens niet vergeten met zijn Shifting Chance straks om 4 uur. En uiteraard nog heel veel andere programma's hierna. Bijvoorbeeld ook Anne Seilstra met Windkracht 5. Gert Roy met Sunday Grooves. En vanavond ook weer Anton Nachtzaam met wat classic rocks. En uiteraard nog heel veel andere programma's hier op Radio

0: IOC Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie.

0: Allemaal natuursupplementen voor honden en katten.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

zo, het is aanmerkelijk frisser dan gisteren. Ik heb vanochtend nog eventjes de kachel aan gehad, want het was gewoon een beetje kil in huis. Maar goed, de kachel staat eruit, de deur staat er open. Het zonnetje is doorgebroken, het is hier in Zuidwest-Brabant zo'n kleine 20 graden. En in het zonnetje is goed uit te houden, ik heb nog steeds de korte broek aan, dus waar zeuren we over? Helemaal nergens. Maar... Dankjewel Leo Schipper, hij was er ter vervanger van Milko Rota. Die is in Zelm zijn nieuwe stulpje aan het vervolmaken. Hakken, breken, bouwen, verbouwen, inrichten, kortom, je kent het wel. En dan op zijn leeftijd, ik geef het je te doen. Chapeau. Ook nogmaals chapeau Leo voor jouw programma. Het mocht er ook weer zijn tussen 12 en 2. Leo Schipper, hij is er van de week weer, ik dacht van dinsdagmiddag, tussen 2 en 4, met 2 om 2, met Leo Schipper. Tot 4 uur, de zondagsaflevering van het Popfront, met uiteraard straks weer de nieuwe speciale aanbieding. Gisteren draaiden we hem al, alleen was dat de verkeerde track. Komt van een nieuw album wat ik heb binnengekregen van Julian Ward Turner. En ik draaide track 1 in plaats van juist track 2. En die is op single uitgebracht. En dat zetten we vandaag recht. Verder uiteraard de Heroes in Heaven en de lekkerste muziek. Om je te vervolmaken tussen nu en 4 uur. En dan is het weer de tijd aan Marcel Joustra. Nieuwe muziek nu van Carly Rae Jepsen. En After All.

1965. Dat is gemakkelijk. A world with, for our own, of our own. Je hoort het, ik heb er een beetje moeite mee om het uit te spreken. Dus toch altijd fijn dat het... Dat is het zingen, die titel voor mij. Ja. A World of Our Own, 8 weken tot 40. En de piek op nummer 15, het was muziek van de Seekers. En waar Seekers zijn er inderdaad ook nieuwe zoekers, oftewel de New Seekers. Die draaien we wellicht een andere keer. Het is 17,5 over de klok van 2. Radio Seabreeze met onderweg C.G. Lewis. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Maar eerst Timeless.

is origineel van Gilbert O'Sullivan, Alone Naturally, in 1972. In de lente van het jaar werden er twee Nederlandstalige versies uitgebracht. Een van Gerard Cox die we een aantal weken geleden draaiden. En dit was de uitvoering van Coat & Bee. Die van Gerard Cox kwam wel in de hitparade terecht. Deze uitvoering van Coat & Bee helaas niet. 1948. Toen was het geluk heel gewoon. Dat is de titel van het streepje muziek. Ah, lekker. Hij is onderweg, Marcel Joustra. Hij is er straks live tussen 4 en 5. En tot die tijd onder meer nog deze van C.G. Lewis. Sweets for my sweets. Sugar for my honey. Zo gaat hij zingen, nu wel.

We zijn weer met allerlei dingen bezig. Maar net op tijd. Sweet for my sweet, sweet for my honey. Dat was muziek van C.G. Lewis. Vandaag wordt het in het noorden 18 graden. Terwijl in Zuid-Limburg de 23 graden nog kan worden aangetikt. Vooral vanavond kunnen in het noordoosten enkele buien overtrekken. In de middag is het droog overwegend en wisselend wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Komende dagen blijft het vrij normaal zomerweer met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Vooral woensdag is het vrij zonnig en kans op regen. Vanavond op de meeste plaatsen droog. In het noordoosten trekken enkele buien over. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden rond zonsondergang. Vannacht is het een graad of 14 en 15. Morgen, 20 juli, mijn verjaardag, is het droog en een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En in de vroege ochtend liggen de temperaturen rond de 15 graden. Morgenmiddag tussen de 20 en 23 graden. Hey.

hit van de Bee Gees. En dit was de 87 uitvoering van de Boogie Box High. En dan heet het inderdaad Jive Talking. Ondanks het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug bij de A27 bij Gorinchem te rijden, zijn er vanochtend toch vrachtwagens die het doen. Rijkswaterstaat is nog in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie hoe en of er gehandhaafd moet worden. Over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden nog wel wat vrachtwagens, ondanks het verbod uit voorzorg heeft ingesteld. Dat is niet de bedoeling, zeggen de wegbeheerders en de politie, maar we snappen dat het vrachtverkeer nog wel moet wennen aan de nieuwe situatie. Chauffeurs riskeerden wel een boete, al dus een woordvoerder van de politie. Later wordt duidelijk welke handhavingsmaatregelen precies zullen worden genomen.

Wat een heerlijke plaats. Julian Wartuller, een Britse singer-songwriter. Zijn teksten zijn geïnspireerd op persoonlijke ervaringen. En dat is te horen. Het komt lekker binnen. Het gaat om merg en been als je de tekst goed luistert tenminste. It's good to be here. Het is de speciale aanbieding hier bij Popfront op Seabreeze AM. Het is 3:12. Zometeen hebben we nog Donovan met The Sunshine Superman. Maar eerst even oud nationaal product. Dit is Wally Dax. En oh, Miss Wonderful.

Echt My Kind of Music, 1966. Dat was muziek van Donovan op Seabreeze AM. Het is 12 minuten voor de klok van 3. Hoogste tijd dat we wat verstaanbare muziek gaan draaien. Dit is Jan Smit samen met Waylon, oftewel Willem en Jan. En tussen jou en mij. Uit 2022 alweer.

zwaar ondergewaardeerd verstaanbaar streepje muziek, jongens. Om 9 voor 3 op Radio Sibiris, 1080 1395 in de middelhoofd. En uiteraard digitaal via alle grote radioportalen en radiosibiris.nl. Tussen jou en mij. Geschreven door Waylon en gezongen door Waylon en Jan Smit, oftewel Willem en Jan. Zometeen laat ik je achter dit uur met de Marvelous Marionettes. Een dagtopper uit 1981. En tot die tijd hoor je muziek van Toto op Radio Sibiris. Dit is Pamela. Ik zeg...

1981, een beetje een vergeten hit. Een dagtopper dus in dat jaar, 1981. 10 weken tot 40 en ze pieken op nummer 8. Als we een blik op de klok werpen, dan zien we dat het 1 minuut voor 3 is. Fluitsignaal klinkt.

0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze, een fluitje van een cent.

naam Lost in Music. Dat was muziek van de Sledge Sisters, oftewel Sister Sledge. Het is 9 minuten over de klok van 3. Gisteren kwam hij uit, de spiksplinter nieuwe single van The Angelus. Het is van het eerste album wat in deze hoedanigheid uit gaat komen. Het nummer wat gisteren uitkwam heet America. Dit is de nieuwe The Angelus.

Ja, Sjoerd, hè? Ja. Machtig, machtig, machtig, mooi man. Wat een feest. De frikandellenkoe. De Golden Earring. 1970. En Back Home. Het was een echte oude nummer 1. 1-1. Ja, ja. Zometeen gaan we terug in 1971 met Tony Christy. I did what I did for Maria. Maar eerst de hoogste tijd dat we wat verstaanbare muziek gaan draaien. Maar toen gaan we naar Vlaanderen. Terwijl onze zuidenburen hier een paar honderd meter verderop. In 1996 maakte de band Noordkaap zich onsterfelijk met Satelliet Suzie.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Frank Ferrari, pseudoniem van Frank Vaas uit Den Bosch, was een Nederlandse zanger, componist, muzikant en producer. Ferrari begon reeds vroeg met muziek. Tijdens zijn jeugd maakte hij deel uit van diverse bandjes. Na deze periode werd Ferrari leadzanger van de groep De Ferraris, waarvan de naam veranderd werd in Ferrari toen zij een platencontract kregen aangeboden. Met deze band trad hij 15 jaar lang in heel Europa op. Het was ook bij deze groep dat hij zelf ging componeren. Zijn grootste hits van de groep werden door hem gecomponeerd. Zijn bekendste songs van met deze band zijn Sweet Love, Gypsy Girl, Mary Lou en Monza. De groep had veel succes in binnen- en buitenland. Daarnaast produceerde hij veel voor diverse Nederlandse artiesten, waaronder de trompetist Marty. Op 11 oktober 2008 nam Frank Ferrari afscheid van het publiek vanwege de ziekte van Parkinson. Het laatste concert vond destijds plaats in Mil. Omringd door zijn familie, thuis in Vlijmen, zong hij zijn grootste hit Sweet Love. Tijdens dat nummer blies hij op dinsdag 3 juni jongstleden zijn laatste adem uit. Frank Vaas, Frank Ferrari, werd 80 jaar.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

1976 moeten we zelf inhouden om niet mee te brullen als het ware. Lekker man. Heerlijk. Frank Ferrari uit Eindhoven, de gekste. En Sweet Sweet Love op Radio Sybris 1098. En we zijn er uiteraard ook via de 1395 en online www.radiosybris.nl. Oude muziek in een nieuw jasje, dit is Kate Hudson. Een California Dream.

is inmiddels niet meer onder ons al sinds geruime tijd. Albert West. En Heart of Havana Nights 1993 was het een grote hit voor deze stedelijke snack als het ware. Even een update voor de Formule 1 van Francorchamps. Op dit moment met nog een kleine 30 ronden te gaan. Op nummer 1. Kimi Antonelli op 2 seconden. Max Verstappen op 3,1 seconden. Leclerc Hamilton zit op 3,7 seconden. En Oscar Piastri zit op ruim 6 seconden van de koploper. Met nog

Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Super leuk dat je luistert. Dit is mijn nieuwe single For the Dance Floor hier bij Popfront met Anton Nachtzaam op Radio Sea Breeze AM.

Twee weken geleden was de speciale aanbieding. En ze konden er destijds ook zelf netjes aan. Dat was muziek van The Fruits of Labor met Annemiek Heep als frontvrouw van deze band. Prachtig nummer. En dat was voor de dancefloor. Prachtige tijd op 12 minuten over de klok van 3:30. Een prima goede middag. Je luistert naar Radio Seabreeze met lekkere verstaanbare muziek. Dit is Emma Heesters.

van Nederlands eerste musical eigenlijk. Eigenlijk een rockopera was het. Hair en Zen uit de jaren 60. Het is 13 voor 4 en afwachting zijnde van Marcel Joustra. Hebben we zometeen nog muziek van Twice as Much en Sitting on the Fence. Maar eerst Rosalind terug naar 1982 met Vitesse.

je mij nou zomaar oude jingle koning zeg? Potverdorie. Hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je daar nou bij? Zo, 1966. Sitting on a Fence, dat was Twice as Much. Dat was destijds een redelijke grote hit in Den Landen. Zo, we gaan ons zelf opmaken. Dat is eigen dat weer een zwaar dialect. Nou, we gaan ons zelf opmaken voor een uurtje. Marcel Joustra komt live uit Bantega. Daarna Anne Zijlstra, live uit Leeuwarden. En Gerd Roy die komt voor deze keer vanuit Zoutelanden in Zeeland. Dat blijft een beetje hier in het zuiden, die zonnige zuideling. Of was het nou zonderlingen zuideling? Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik heb er nog één voor je. En dat is Gravel and Grace, onder leiding met zang van Arthur Hayes. Wat nog maar eens een keer bewijst dat gospelmuziek niet zweverig hoeft te zijn. Het resultaat hoor je dus zo als laatste vocalen. Zoals vermeld, tussen 4 en 5. Shifting Sands, Marcel Joustra, Windkracht 5. Met Anne Zijlstra tussen 5 en 6. En tussen 6 en 7, Gerd de Roy met Sunday Grooves vanuit Zoutelanden. En tussen 7 en 9 ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Classic Sofa. Voor nu wens ik u een genoeglijke voortzetting. Veel plezier met Anne, met Ger en met Marcel. En ik spreek je straks weer. Mocht dat niet kunnen, of mocht je niet kunnen luisteren, kun je altijd nog terugluisteren na 9 uur vanavond. Of anders ben ik er uiteraard volgende week weer. Zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. En zondagavond tussen 7 en 9. Zoals vermeld, All to Jesus, Gravel and Grace en Arthur Hayes.

0: onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, aldus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Er is maar 1 Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosiebreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

Begin jaren 80 was Prince toch wel een beetje de tegenhanger van Michael Jackson. Ze hadden allebei lekkere moves, lekkere muziek. Al was een hele verschillende soorten muziekstijl. Controversy. Ja, ik kijk op mijn klokje en denk, wat ben ik nog vroeg, zeg. De reclame is vandaag een beetje korter. Er zijn meer jocks die af en toe daarover struikelen. Maar ik denk het gewoon lekker 2 minuutjes langer. Gewoon Shifting Sense hebben hier van Marcel Joustra uit Bantega, Zuid-Friesland op de 19e juli. Anton Nachtzaam, bedankt jongen. Je hebt echt lekkere muziek gedraaid. Ik heb je in de auto ervoor gehad. Heb je nog een fragmentje van gestuurd. Ja, het is toch wel lekker. De 1395, die werkt weer volop. En ook de 1098 daar in Laren staat nog steeds aan. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Voor vanmiddag ben ik hartstikke live. Dus je kunt mij eventueel gewoon bereiken via marcel@series.nl of eventueel gewoon ja, de Facebook van mij of whatever. Je kunt me altijd wel iets sturen. En dan kan ik gewoon een plaatje voor jou draaien. Maar ik heb meer al leukere muziek staan. Er zitten ook een paar verzoekjes erbij. En straks hebben we natuurlijk ook nog eens een keer de platenkoffer van Renate. Laten we beginnen met een lekkere plaat. In dit geval van Pat Benatar. En het komt uiteraard zoveel mogelijk van vinyl. Want dat vind ik erg leuk. En dan is het lekkere nummertje van haar. Wat is het? Ja, Love is a Battlefield. Uiteraard, moest even kijken. Hij start niet helemaal gelijk. Stond nog niet helemaal scherp. Het stoute meisje, ook al uit de jaren 80. We were young. En wat doe je dan? Lol maken.

Heerlijke muziek van Pat Benatar met Love is a Battlefield van vinyl gedraaid hier bij Shifting Sense. Max van Jouwstra. Ik kijk in mijn klokje. Nee, het is nog te vroeg ervoor. Het is nog te vroeg ervoor die platenkoffer van Renate. Veel muziek uit de jaren 80 vandaag, maar deze is dan weer een klein beetje een uitzondering. Want die komt uit 1972. Sacramento van Middle of the Road.

0: lekker dit, hè, Middle of the Road. Ze hebben stiekem mee te luisteren op de middengolf. En oh, oh, oh, wat klinkt dat weer lekker. De 1395. Gigantische signaal hier natuurlijk in de Zuid-Friesland. En een prachtige modulatie, zeg ik het zelf. Goed, even kijken. Ik ga mijn klokje. Jawel, het is weer tijd voor de...
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Nou, heel toevallig eigenlijk, en dat had ik ook niet verwacht. Maar daar zit Olivia Newton-John in. Uit na de tijd, zeg maar, dat stuk bekend werd van de film Grease. Daarvoor had ze ook heel wat muziek gemaakt. Maar dit is echt wel een tandje daarna. Een volwassen dame, een volwassen zangeres. Prachtige plaat. Hier is het Let's Get Physical, Olivia Newton-John.

0: Ja, lekker. Van LP, Olivia Newton-John met Let's Get Physical uit de platenkoffer van Renate.
1: Ze klinken weer net zo lekker als vroeger. De beste Golden Oldies staan centraal. Dit is Shifting Sands op Radio Seabreeze.
0: Ik ga eventjes naar Burgum. Sita Pruis, die vroeg een plaat aan. En ik denk nou weer Samieu of weer... Nee, dit is wel heel erg verrassend. Oh, prachtig. Prachtig. Within Temptation. Lekker stevig. En daar houden we van. Nou, Sita, ik vind dit echt 10 punten gestegen in mijn waardering. Een pittige plaat hoor. Hier is Ice Queen.

het is onder kippenvel, boven kippenvel, Within Temptation met het prachtige Ice Queen, aangevraagd door Sieter Pruis, het Burgerman. Nee, een Ice Queen is er zeker niet als je zulke platen aanvraagt. Ik kwam gelijk op een ander nummer trouwens, van de Cranberries. Dacht, dat past er wel bij, maar niet gelijk erachteraan. We gaan gewoon eens even terug naar vinyl. Een klein beetje rust inbouwen. Ja, de ene keer is het snel, de andere keer te langzaam. Maar ik denk, nou, een beetje rustig aan. Doen we gewoon met Clouds. Hier is Substitute.

0: Hoe kun je dan vervangen zijn en willen zijn van iemand die er even niet is? Om dan een plaats in te vullen van die je eigenlijk helemaal niet verdient. Een rare plaat, maar goed. Substitute van Klaus, de Australische meidengroep. Vijf leden had ze maar liefst. Die zong het dan toch maar wel.
1: De echte radio is terug. Hier hoor je het geluid van vroeger. De beste oldies, classics. Alleen hier hoor je de superjuweeltjes van de hits van toen. Je luistert naar Shifting Sands. Met Marcel Joustra.
0: Dan kun je natuurlijk twijfelen over of je wit in Temptation met het mooie Ice Queen dan zeg maar takkenherrie vindt, Renate. Maar deze past er voor mij wel aan. The Cranberries met Ode to My Family.

van de Cranberries. Alhoewel het andere nummer Zombies ook wel erg mooi is. Maar dat waren voor de volgende week. Terug naar het lekkere ouderwetse vernieuw. En dat doe ik met een plaat die ontzettend kraakt. En waarvan ik denk dat het gaatje net niet in de midden zit. Hier is Windjammer met Harbor Lights.

zijn het ook een hoop geweldige platen. Hè? Zoals deze van Harbor Light, gezongen door Windjammer. En ik heb zo'n stapeltje van die singeltjes naast me liggen, die ik vroeger altijd dan op een avond er doorheen draaide, als ik met mijn illegale bakje op het FM bezig was. En dan bleef je weer datzelfde gevoel. Ik ga even terug naar Burgum, want daar zit Gert Nittes. En Gert Nittes die vroeg een hele leuke plaat aan van Cher. Prachtige plaats. Believe, believe, believe. Speciaal voor onze impresario, rode wijndrinker. Altijd te vinden in zijn Sancerre. Daar in het mooie Burgum. Of moet ik zeggen Burgum? Nee, dat is niet meer. Hè? Het is tegenwoordig Burgum.

0: Speciaal voor Gert Netters daar in het mooie Burgum. Dat share met I Believe in Love.
1: Marcel draait de beste golden oldies. De classics met het lekkerste geluid. Jouw oldies hoor je hier. Dit is Marcel Joustra.
0: Lekker.
1: Op Radio Seabreeze.
0: Lekker. En dan heb ik zo'n leuke plaat voor je klaarstaan. Van Valencia Gaia.

Prachtig nummer uit 1993 van Valencia. Het is trouwens een man, dat klinkt een beetje zijn vrouw, maar zijn echte naam is Aldous Byron Valencia Clarkson. En hij brak in 1993 door met dit prachtige nummer Gaia. Terug naar vinyl, en dat is in dit geval Kayak Lekker Kraak Kraak met Rootless Queen.

of Ruthless Queen. Prachtige plaats van... Inderdaad, okay, het zou een beetje om mijn woorden. We gaan even door, want ja, ik heb nog een plaatje staan. Ik heb hier een stapel liggen. En die Anne Zijlstra, die staat ook weer voor de deur. Hij moet weer eens nodig.

Journey Kaagman met haar prachtige weekend in de groep Earth and Fire. Ja, ze heeft een tijd natuurlijk een heel strak gezicht gehad, maar dat kwam door haar ziekte die ze destijds ook had en voor mij nog steeds heeft. Voor mij gaat het niet zo heel goed met haar. Het plaatje heb ik gelukkig ooit weer teruggekregen. Lekker nog één plaatje, wat zeg ik? Twee plaatjes. Dat kan net voor de klok van 5 uur voor Anne Zijlstra hier weer binnenkomt stormen met zijn gebonk op de deur. Echt, die man is altijd zo ontzettend aanwezig. Maar goed, we laten hem maar gaan, hè. Dan komt hij weer. Maar tot die tijd, lekker muziek zoals deze van Cadans.

Kadans met het prachtige De Wind. En ze hebben zoveel leuke platen gemaakt. En ik heb LP's ervan ze voor je liggen. Het is bijna weer 5 uur. Dus Anne Zijlstra die zit hier al helemaal klaar mee aan te kijken. Zo van schiet op, schiet op. Ik heb nog 1 plaatje staan. Die komt vanaf vinyl en die draai ik speciaal voor Renate. Ik denk dat ze hier wel van houdt. Suzy Quatro. Wat mij betreft tot volgende week vrijdagmorgen. En lekker werken deze week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een berg.

0: luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

1972 en je hoorde de Osmond Brothers met Crazy Horses. Ging allemaal over automobielen en luchtvervuiling. Maar het is 19 juli, vrienden. Het is zondagmiddag 5 uur geweest. Natuurlijk tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag.

Zo, daar zijn we weer op deze zondag. Ja, ja, het is toch ongelooflijk. Die weken vliegen voorbij, werkelijk. Maar het is ook wel weer lekker om even op deze zondagmiddag, het einde, het laatste uurtje natuurlijk, weer even de plaatjes te draaien die jij zo leuk vindt. En ik bedank Marcel Joustra voor het uurtje hiervoor natuurlijk. En daarvoor Anton Nachtzaam. En daarvoor wil Milko Roodnat geluisterd. En vanochtend Tom Polderman natuurlijk. Ja, en nu is het Anne Zijlstra de beurt weer. Wat kun je verwachten? Straks natuurlijk nog onder andere lekkere muziek. Cream staat er, Jerry Rafferty. Geen popagenda, het is komkommertijd in die Duna. Normaal gesproken lees ik 5:30 even de popagendaatje voor. Maar dat gaat niet gebeuren, vrienden. Dat begint pas weer na de zomer. En na de bouwvak, die is afgelopen vrijdag volgens mij losgebarsten. De vakanties in Nederland zijn up and running. En misschien ga jij ook nog wel op vakantie. Laat het me weten, want ik ga zelf ook nog. Maar dat is pas in september. Phil Carman in 85, die ging gewoon naar L.A.

Heerlijk. 1975, de dames van Philadelphia, oftewel de Three Degrees, the Sound of Philadelphia. Het begon allemaal met Dirty Old Man. En dit was natuurlijk ook prachtig. Het was Take Good Care of Yourself. Pas altijd op jezelf, vrienden. Ook al heb je je radio of je smartphone op Radio Seabreeze staan. Windkracht 5, Anne Zijlstra tot 6 uur. Nu Demus Roussos, 1980. En Lost in Love.

laatste klanken van Demis Roussos 1980 en je hoorde Lost in Love. Speelde ooit met Van Gelder samen in Aphrodite's Child, vrienden. En deze plaat, ja, was eigenlijk een van zijn successen tijdens zijn solo-carrière. We gaan naar een verzoekje. We gaan naar Burgum. We gaan naar Monsieur Van Rouge. Natuurlijk zit hij in de serre. Tegenwoordig met een spaatje rood of een spaatje blauw. Dat kan natuurlijk ook. Vroeg een plaat aan. 1975. Fleetwood Mac. Hier is Rhiannon. Yeah.

0: heerlijke muziek natuurlijk. Fleetwood Mac behoeft ook geen introductie. En we draaiden deze schijf speciaal even natuurlijk voor mijn grote vriend en inspirator. Gert Nittes uit Burgum. Hij geniet momenteel van een vakantie. Hij zit ergens in Noord-Holland. Fietst van Callantsoog naar Julianadorp. En dan pakt hij misschien ook Bergen aan Zee nog even mee. Gert, deze was voor jou. En nog een hele fijne vakantie verder.
1: Seabreeze.
2: Classic. After classic. After classic. After classic. Classic hits.

laatste klanken van Cream natuurlijk. Met Eric Clapton in de gelederen. Was 1968. Waar blijft de tijd, vrienden? Geweldige muziek natuurlijk in jouw radio. Ja, het brengt ons bijna bij 8:30. En ik neem je weer even mee naar een wat nieuwere artiest. Een singer-songwriter genaamd Teddy Swims. En ja, dit plaatje is geweldig. Heet Better.

Het was een beetje een verdrietige, zoetige dromer. Ja, Sad Sweet Dreamer van New Sensation. Ze leken trouwens altijd wel een beetje op Tavares, vond ik dat plaatje. Ja, jij niet? Ja, ik wel, vrienden. Lekker dat je er nog steeds bij bent. Het is alweer 5 minuutjes bijna over de klok van 5:30. Althans, daar lopen we naartoe. 19 juli, zondagmiddag, natuurlijk heerlijke muziek op jouw radio. En we gaan naar Phil Collins, 79, en I Missed

Ja, ik zei 1979 bij de aankondiging van deze plaat van Phil Collins. Maar dat bleek natuurlijk in 1981 te zijn. Zijn eerste studioalbum waar ook zijn grootste hit van afkwam, dat was natuurlijk In The Air Tonight, vrienden. En je luistert nog steeds op deze zondagmiddag naar Windkracht 5, Anne Zijlstra. En als je nu pas inschakelt, ik zeg het wel vaker, dan heb je al heel veel gemist. En na al dat geweld van Phil Collins, met al die blazers en dat heerlijke ritme, gaan we even naar een Nederlandse band, getiteld Kensington. En dit is al een oudje, heet Sorry.

Is Like Oxygen 1978. Het zou een van de laatste wapenfeiten zijn van deze band. Ja, het schijnt dat er nog één actief bandlid over is. En die toert nog steeds in het Golden Oldie circuit, vrienden. Lekker dat je er nog steeds bij bent. Het programma waar iedereen naar luistert. Verder nu met...

Ja, hij kon haar gewoon niet met rust laten. Hij moest wat doen. Hij werd helemaal gek, deze George McRae uit 1974. En natuurlijk zijn eerste grootste hit was Rock Your Baby. En toen hij die baby een beetje helemaal om zijn vingertjes had gewonden, toen wou hij haar gewoon niet meer helemaal alleen laten. Dat is natuurlijk ook logisch. Dat heb je gewoon. Vrienden, het programma loopt een beetje op de laatste benen, zie ik. De klok van 6 komt angstig dichterbij. Maar we gaan nog even naar 1978. Wie geht nach Deutschland mit

Nou, dat knalde er toch geweldig in, vrienden. Ja, zit ik even naar Das Model te luisteren van de Kraftwerk. Komt die gekke vreemde vogel binnen. Hey Woody, hoe is het met jou, vriend? Ja, het zit er weer op voor dit uurtje. Ja, het is weer voorbij. Zondag 19 juli is weer geschiedenis, maar natuurlijk niet getreurd. Natuurlijk straks na het nieuws van 6 uur. Dan zit Ger de Rooij weer klaar met zijn Sunday Groove, vrienden. En ik ben daar morgenochtend weer natuurlijk om 8 uur met een nieuwe eruit. Dus lekker luisteren. Vanavond ook nog Anton Nachtzaan trouwens met The Heroes of Heaven volgens mij. En wij gaan eruit met de

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan.
1: En in de morgen... Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. België denkt erover om de bestelling van twee fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval.

0: van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Somewhere Down the Crazy River. Altijd een heel mysterieus liedje gevonden. Robbie Robinson. Het was een hit in 1988. En dat is alweer heel lang geleden. We begonnen dit keer met Shalimar. Lekkere disco aan het begin van een nieuwe Sunday Grooves. A Night to Remember. Ja, inderdaad. Het is weer zondagavond, mensen. Inderdaad, A Night to Remember misschien. Even mijn buurman bedanken, Anders Elstra. Dankjewel voor het voorgaande uurtje tussen 5 en 6. Er was weer een fris windje op de radio. En eet smakelijk als je nog aan tafel zit. Tot een uur of 7 hou ik je muzikaal gezelschap.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze.

Pak rond. Heerlijke oude plaatjes hier op Radio Seabreeze. Dit was er weer zo eentje hoor. Otis Redding. And I've got dreams to remember. Nog één uit de 60's dan. Hier zijn de Small Faces.

0: Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.
1: www.radioseabreeze.nl

Kid Zoals het Kid, John. Dat was Daniel Logus en zijn beentje Skik uit Drenthe. Ja, die kennen er ook wat van, hè. Ik bedoel, wij in Brabant hier, plat Brabants accent. Dat moet dan vaak ondertiteld worden, maar dat Drents, ja. Fries, hè? Ook zo'n mooi taaltje, zeker weten. Ja. Dan denk je toch wel eens van, wat zeg je nou? Oh, goed, dat maakt niet uit. Al die dialecten in Nederland, dat is toch wel heel mooi, hè? Ja. Radio Seabreeze op zondagavond. Het staartje van je weekend is begonnen. Helaas alweer bijna voorbij. En morgen weer lekker naar de baas. Straks onderweg hebben we nog de mannen van de Beatles en de Stones. En ook nog een dubbele dosis vanavond van Lenny Kravitz. Dat is weer eens even wat anders op de radio. Maar eerst is hier US Corporation.

wees maar niet bang hoor. Voorlopig draaien we ze nog wel even. De Beatles en de Stones. Iedere zondagavond vaste preek hier in Sunday Grooves. We draaien de Beatles dit keer met Andrew Birdkin Sing van de LP Revolver. Die uitkwam op 5 augustus 1966. Het prachtige bouwjaar. En op dezelfde dag in Engeland kwam de single met dubbel A-kant uit Yellow Submarine. Met op de andere kant Eleanor Rigby. Ja. En dat was hun 12e opeenvolgende Engelse nummer 1 hit. Die begon destijds, die serie, de sequel, begon met Please Please Me destijds. Hoor. Helemaal in het begin van de carrière van de Beatles. Ja. Ze grossierden in nummer 1 hits. De Stones iets minder, maar mag de pret niet drukken. Hè? The Last Time draaiden we dus van de Rolling Stones. Ook uit zo'n beetje, 566 denk ik ook. Ja. Uit de early days van de Stones. Ja, oké. Ja, opletten, luisteraar. Hey, geen scheurkalender vandaag? Nee, ik vond de blaadjes die ik afgescheurd heb van afgelopen week, vond ik eigenlijk een beetje, ja, niet echt over de Beatles gaan. Allemaal van die rare berichten stonden erop. Denk je, we stellen hem maar een weekje uit. Hopelijk volgende week weer een leuk blaadje te lezen op de scheurkalender, ja. Kan je wel eens hebben. Seabreeze AM op zondagavond. Op weg naar het 10-jarig jubileum van Radio Seabreeze. Want dat is volgende maand. Hè? Volgende maand wordt dat gevierd. Op het liftschip Texel in de haven van Den Helder. Dan kan je radio komen kijken. 3 dagen lang wordt er radio gemaakt. Live vanaf dat schip. Dus dat wordt een belevenis, mensen. Goed. Ja. Nou heb ik hier een plaatje liggen van de Nederlandse band The President. En die heb ik al zeker 5 keer van de draaitafel afgehaald. Omdat ik hem niet gedraaid heb. Vanavond gaat hij dus gewoon ronddraaien. Ja, sterker nog.

categorie lekker in het gehoor liggend. Deze van Pilot. Oh, oh, oh, it's magic. Ja. En ze hadden er nog één. Dat was die andere January. Die moeten we altijd in januari draaien natuurlijk. Ja, ja. Dat zijn van die nerd dingetjes op de radio. Radio Sibris, zondagavond. Sunday Grooves. Met straks nog Lenny Kravitz in de dubbele dosis. Maar eerst nog even het klein orkest. En over de muur.

0: was 1993. Toen kwam er een verzamel-cd uit van Steely Dan. Nou, ik had er wel wat hitjes van Steely Dan gehoord. Do It Again. Hè? Ricky, Don't Lose That Number. Ik heb die cd gekocht en ik heb hem helemaal grijs gedraaid. En die cd zat nu weer opnieuw in de cd-speler. Van die cd draaiden we Midnight Cruiser Steely Dan. Tijd voor de dubbele dosis. Vanavond Lenny Kravitz.
1: More fun.
0: Twee platen van deze meneer.
2: Sunday Grooves. Dubbele dosis.

De dubbele dosis van vanavond. Twee platen van Mr. Lenny Kravitz. Je hoorde American Woman. Dat origineel gedaan werd door The Guess Who in 1970. Hij maakte er een prachtige remake van. Ja, Lenny Kravitz. En als tweede draaiden we Believe. Speciaal voor Anton Nachtzaam. Die je straks trouwens weer hoort na 7 uur. Met The Classics of Rock. En nog meer programma's op de zondagavond. Wat dacht je van om 9 uur de show met Colin Peters? En om 11 uur nog Dream Sessions met Bart de Zwart. Dat duurt dan tot 12 uur vanavond. Nou, ik kan nog net een heel klein plaatje draaien. Dat wordt deze van Crispy and St. Peters. Tot volgende keer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur...

0: Radio Nieuws op Radio Seabreeze.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: ja. It's a Highway to Hell waar je oprijdt waarschijnlijk. 1979 AC/DC. Dankjewel Gerderoy voor jouw Sunday Grooves. Tussen 6 en 7 en tot 9 uur hier op Radio Cyprus. Op deze zondagavond. De Classics of Rock. Tot 9 uur. Met straks weer een slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. En we hebben onderweg Alter Bridge en Breathe Again. Maar nu eerst Julian W. Turner.
1: Hi, this is Julian Ward Turner. You're listening to Anton Nachtzahn. And this is my new song,

Muziek van Alter Bridge en Breathe Again. Dat is wel zo handig dat je blijft ademhalen als je tenminste nog de avond wil halen, om het zo maar uit te drukken. Goedenavond, welkom bij de Classics of Rock. Met onderweg de Classics of Rock Top 100 carousel. Maar eerst Catapult, Let Your Hair Hang Down uit 1974. Die hoor je zo na Journey. Just a

Catapult, Let Your Hair Hang Down, 1974, 9 weken tot 40, nummer 5. Daarna, de Catapult-periode, gingen ze verder als Rubber Robbie en maakten ze Nederlandstalige feestmuziek. Hoogste tijd voor de Classics of Rock Rock Request. Mocht jij een Rock Request hebben, 06-47-37-6692, de Rock Request WhatsApp. Deze week door Geert Meer aangevraagd. Medium, medium en Hungry So Angry. Komt uit 1981.

Vorige week draaiden we hem in het kader van de albumtrack in het tweede uur America. Van het album World of Lights hadden we inderdaad de titeltrack die we zojuist draaiden. America, nieuwe single. En dit zijn de heren van de Alan Parsons Project. Terug in 1984 met Don't Answer Me.

Adam Lambert is een basic baasje, want na zijn solo-projecten is hij ook nog steeds de leadzanger van de band Queen. Het was van zijn nieuwste solo-album Cloud 9, Adam Lambert en Don't Answer Me van The Alan Parsons Project uit 1984 zat daar weer voor. Straks One Fine Morning van Lighthouse, maar eerst Big Country. Yes.

platen die je niet zo erg vaak op de radio hoort van Lighthouse. Niet te verwarren met de Lighthouse Family. Dit was One Fine Morning. En Big Country, Look Away zat daarvoor. Zometeen geven we een slinger aan de Classics of Rock. Top 100 carousel. Vorige week stopte hij op nummer 52. We zijn benieuwd waar hij zometeen blijft steken. Je hoort het na Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Anton Nachtzaam met de Classics of Rock.
1: Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

net tegen het einde van het eerste uur hadden we nog in Top 100 Carousel. Hij bleef hangen op nummer 100. Mocht je trouwens heel de lijst na willen lezen, antonnachtzaam.nl, daar is die lijst te vinden. Op nummer 100 vonden we Alice Cooper en Poison. Tot zo na het nieuws voor het tweede uur van de Classics of Rock. En ik laat je achter met Rod Stewart.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana, dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Er is maar één Radio Series. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Series, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosibris.nl.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een van de minder grote hits van David Bowie, The Young Americans. De singleversie dan wel te verstaan. Het is even over 8 hier op Radio Sibiu. Een prima goede avond. Zondagavond 8:10. Tussen 7 en 9, sorry, is dit, zijn dit de Classics of Rock. Met zometeen de album track. Welk album? Daar vertel ik je straks meer over. Maar eerst Dusty Rivers. Take My Time.

Hij is inmiddels al in de 80 en hij bracht de afgelopen maanden zijn nieuwste soloalbum uit. Maakt nog steeds officieel deel uit van Foreigner Lou Gramm. Album die heet Released en dit was het eerste nummer van het album The Deeper Side of Love, de Classics of Rock album track. En dit is Van Halen. And why can this be love?

van Nachtzaam plaatsen. Ik heb het volgens mij al vaker verteld, dat verhaal. Maar ik draaide jaren geleden, in het begin van de lokale radio, draaide ik bij een lokaal op Steenbergen, West-Brabant. En toen had ik deze cd-single van The Blue Nile, Tinseltown in the Rain. Die vergat ik op een of andere manier. En ik was hem kwijtgeraakt en nooit meer teruggevonden. Jaren later kwam ik hem weer tegen in een dumpzaak. En we hebben hem uiteraard weer aangeschaft. Lange van Nachtzaam, The Blue Nile, Tinseltown in the Rain. Classics of Rock, zo direct. Onder andere nog The Guess Who en Bolland en Bolland. Maar nu eerst The Moody Blues. Dit zijn Your Wildest Dreams bij The Classics of Rock.

Holland en Bolland en The Time of Your Life. Het is te vinden op een all-time greatest hits album. En daar staan maar liefst 44 nummers op. Verdeeld over 3 cd's. En er staat ook dit nummer op, 1977. Het werd geen hit voor Bolland en Bolland Rob en Ferdy met The Time of Your Life. En dit was wel een bescheiden hitje. En niemand weet eigenlijk dat dit de Guess Who zijn. En het is wel een grote plaat met een heel hoog oh ja die gehalte. Want iedereen kent These Eyes.

nummer van Seals and Crofts, die je eigenlijk niet of nauwelijks op de radio hoort. Maar bij de Classics of Rock proberen we ook die pareltjes uit, oftewel die krenten uit de pap te draaien, als het ware. Tekenen Digi, we gingen terug in 1978. Dit zijn de Radiators from Space and Television Screen uit 1977. Welkom bij de Classics of Rock. Mocht je iets te melden hebben, dan kun je naar de Classics of Rock app een appje sturen, 0647 37 6692.

0: is Classics of Rock.
1: Classics of Rock. Concert Classic. Hey!

komt niet zo erg vaak voor dat we een Nederlandstalige concert classic hebben, maar eigenlijk kon deze niet uitblijven. De live uitvoering van Kom van dat dak af van Peter en zijn Rockets, opgenomen in 1981. Wat ook eigenlijk niet uit kan blijven, is dat we weer eens een keer muziek van Beth Hart draaien. Want vrijwel wekelijks komt er wel een track van deze prachtige dame voorbij in dit radioprogramma. Ditmaal haar nieuwste single, The Mean Old Man of Mine, Beth Hart.

0: He's a mean old man, and he's a woman.
1: En met Bad Heart en de Mean Old Man of Mine kwam weer een einde aan deze aflevering van de Classic Rock op zondagavond hier op Radio Seabreeze. Aanstaande zaterdagmiddag om 2 uur zijn we bij je terug met het Popfront. Daarna ook op zondagmiddag tussen 2 en 4 en uiteraard zondagavond tussen 7 en 9. Officieel in elk geval. Laat je achter met BB King en de Thrillers Gone. En ik wens je nog een hele fijne zondagavond en een fijne werkweek. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: The management and staff of this station take sincere pleasure in presenting their better music programming. And so that this fine music may be with you at all times, indoors or out, take a lively companion wherever you go. Take a portable radio.
6: Okay, bye. So where?

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een moment waarin je even kunt uitademen en de dag langzaam van je afglijdt. Hier draait het om klank, om gevoel en om die rustige ruimte waarin je nergens naartoe hoeft. Welkom bij Dream Sessions.

Avond is verder gekomen en de wereld om ons heen is een stukje stiller geworden. Dit is het uur dat ruimte geeft om te ademen en je gedachten los te laten. Samen vullen we het met klanken die passen bij dit bijzondere moment.

hectiek van vandaag voelt de late avond als een plek waar je even kunt landen. Het tempo ligt lager, de sfeer is zachter en er is tijd om gewoon te luisteren.

late avond heeft een eigen karakter. Intiem, vertrouwd en soms zelfs een beetje magisch. Het is een moment waarop alles kleiner en dichterbij voelt. En precies dat probeer ik je te geven in dit programma Dream Sessions.

avond is verder gekomen en het tempo ligt wat lager. Alsof de wereld om ons heen even gas terugneemt. Dit is een moment om niet te hoeven rennen of haasten, maar gewoon te luisteren en aanwezig te zijn.

0: is het stiller geworden. De wereld draait minder hard dan een paar uur geleden. Dit is het moment om je gedachten te laten zakken en gewoon te luisteren. Samen vullen we deze late avond met klanken die passen bij de rust van nu.
1: Droom.
0: Luister mee naar de love songs van Dream Sessions.

De uren schuiven door en de avond krijgt een eigen karakter. Het tempo ligt lager, de toon is zachter. En dat voel je in alles wat je hoort. Zo ontstaat er een plek waar jij en de muziek elkaar ontmoeten.

Soms is dit het mooiste deel van de dag. De drukte is voorbij en er ligt niets meer te moeten. Het is een tijd waarin muziek ineens meer betekenis krijgt. En precies dat maken we samen in dit

De late avond brengt vaak een andere sfeer met zich mee. Intiemer en dichtbij. Het zijn de momenten waarop muziek ineens persoonlijk kan aanvoelen. En dat is wat je nu hoort. Hier, in dit uur.

Langzaam keert de wereld terug. De klanken vervagen, de dromen lossen op in de stilte van de nacht. Maar onthoud, muziek blijft altijd echoën, ergens diep van binnen. Dit was Dream Sessions. Tot de volgende reis. Tot

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort

0: en zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Dag meneer Smit, met Mona van de quiz. Hoe klinkt een toetje?
2: Ah, meneer Mona, wat zal het zijn? Een aardbei?
1: Nee, nee, geen aardbei. Probeert u het geluid eens van een perzik.
2: Flesje.
1: Nee, nou, leuk, maar niet goed. Haal nog maar eens zo'n potje Mona Bulgaarse yoghurt met perzik. En dan maar eens flink oefenen. Dag meneer Smit.
2: Wat zegt u?
1: Mona.
3: Doe dat maar eens.